Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
5: Goedenacht.
6: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
6: Muziek die werkt.

0: kerstband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 3:00.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd, zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Muziek die werkt.
8: Business Beats.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

zip trip, flip their taser.

0: kerstband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
5: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: zwembad.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Geeft ruimte.
4: Heb je het al gezien toen president Trump...
5: Jazeker, heb ik gezien.
4: Oh, waar dan?
6: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
7: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
4: Oh, wat leuk.
6: Je luistert naar BNR Business Beats.
8: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
6: En in heel Nederland op DAB+.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Goedenacht.
6: Dit is BNR Business Beats.
8: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
6: Muziek die we...

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: kerstband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: And you think of the European Union very friendly?
5: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
4: They rip us off. It's so pathetic.
6: Maar deze man laat ons geen keus.
7: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
5: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
6: Een podcast van BNR waarin wij,
5: Geert-Jan Haan
6: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
8: Nacht. Dit is BNR Business Beats.
9: Non-stop.
8: De beste pop, funk en soul.
9: Business Beats.
8: Muziek.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik Sabine Sluiters met energie-expert Letitia Oeije. Elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
5: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
7: Je luistert naar BNR Business Beats.
8: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
7: En in heel Nederland op DAB+.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Taïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP nieuws.
7: Nacht. Dit is BNR Business Beats.
8: Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul.
7: Muziek die

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: We begin with breaking news.
5: We're back with breaking news.
6: First breaking tonight. The Trump administration has just announced.
7: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
8: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
7: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
8: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
9: Nacht. Dit is BNR Business Beats.
10: Non-stop.
9: De beste pop, funk en soul.
10: Business Beats.
9: Muziek die werkt.
10: Business Beats.
11: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
5: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
4: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
5: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
4: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
5: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
6: BNR.
4: Blijf scherp.
7: Je luistert naar BNR Business Beats.
8: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
7: En in heel Nederland op DAB+.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbers van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Goedemorgen.
7: Dit is BNR Business Beats.
8: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
7: Muziek.

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf €3 per maand.
5: Goedemorgen.
6: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
6: Muziek die werkt.

0: pand.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
3: Geeft ruimte.
4: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben, kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0, zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemorgen. Dit is BNR Business Beats.
6: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek die

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: Bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen,
0: dit is BNR Business Beats.
1: De beste pop, funk en soul.
0: Muziek die

Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
2: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eyck en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de Straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allerlei bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen,
1: dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.
4: Business Beats.
5: I've heard people say that too much of anything is not.

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt het zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: in with breaking news.
1: Breaking news has become.
2: We're back with breaking news.
3: First breaking tonight. The Trump administration has just announced.
4: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
5: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
4: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
5: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
6: Goedemiddag. Dit is BNR Business Beats.
7: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
7: Business Beats.
6: Muziek die werkt.

0: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsgraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsgraad via PensioenPro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: waarom.
1: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.
2: Business.

0: bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt. Business Beats.

go. It ain't no country club either.

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt. Business.

0: iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker 2 meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag 2 tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig, in het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die...

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: We zijn aangevallen en hebben verschrikkelijke dingen gezien. Ze staken alles in brand en pakten onze spullen af. Dit zijn de woorden van Naila uit Soedan. Ik ben Art Royakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven. Maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkel band. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: 24 uur per dag.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

Business Beat.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: We lagen te slapen toen het heel hard begon te sneeuwen. Onze tent zakte in elkaar en we moesten buiten slapen. Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die we...

0: Weekendbeats. Vier uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: You know, you think of European Union very friendly.
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
0: Goedenavond.
5: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: breaking news.
1: Tonight's breaking news has become.
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news was happening right first, breaking tonight. The Trump administration has just announced.
4: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
5: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
4: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
5: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
6: Je luistert naar BNR Business Beats.
7: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
6: En in heel Nederland op DAB+.
7: Nu het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Goedenavond.
6: Dit is BNR Business Beats.
7: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
6: Muziek die

0: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Steun ons daarom met een eenmalige gift. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu, het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Weekendbeats. Vier uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
0: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging daarbij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de Eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.

0: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch gaf de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt. BNR.

0: Weekendbeats. Weekendbeats. 4 uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
4: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
0: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de Straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Dat was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven. Madison Square Garden in New York en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, topjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Nacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Ja, zeker. Heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichting